Sinnne wil agam dief en nu a is door jilis. Wie se vi geiste klumse o sin McCall er an ruddes anaf. Mas ag lurug an seinliste atáisif ta tachtgrif ar nask ar lehanach Blue Sky an stasiun. Go gas mod a chéle richt, toer ara, agus slán gefol. Radio.